0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hey.
2: Hey.
1: Ik ben hier net komen wonen. Mag ik misschien een keertje mee voetballen?
2: Tuurlijk.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Bekijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Nu het nieuws over het klimaat.
2: Klimaat. Lastig hoor.
3: Pap, serieus? We moeten allemaal meer doen, hè? Anders dan verandert het leven op aarde straks voorgoed. Dat extreme weer, die overstromingen en die hitte, dat kunnen we toch niet laten gebeuren? En ja, er gebeurt al veel in Nederland, maar bedrijven kunnen nog duurzamer ondernemen. Organisaties meer vergroenen.
4: En de overheid, die moet ook meer doen.
3: Precies. En wij zelf ook natuurlijk. Anders omgaan met energie. Anders omgaan met spullen. Anders reizen. En anders eten.
5: En dat heeft echt zin allemaal?
2: Ja, tuurlijk. Alles wat wij doen voor het klimaat, dat helpt om de aarde leefbaar te houden. Hè? Ook voor onze kinderen.
6: Veranderen gaat niet 1, 2, 3. We moeten het samen doen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Alleen dan kunnen we grotere stappen zetten. Zet ook de knop om.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Dit is Eva. Eva kiest tegenwoordig voor korte ritten steeds vaker de fiets. Daardoor kan ze haar hoofd leegmaken en komt ze altijd super relaxed aan op haar werk. Ah, zet hem op, Eva. Kort ritje naar je werk? Dat is zo gefietst. Pak op de fiets. Dat is goed voor je lijf, je portemonnee en de natuur. Dat is zo gefietst.nl.

And since she's the last one, and since she's the last one.

0: Nou, ik kende dus ooit iemand en die had dus ooit zijn vrouw geslagen. En dus prima. Maar toen vroeg ik op een gegeven moment aan hem, ja, maar hoe zit dat nou? Waarom heb je dat nou gedaan? En toen zei hij, ja, we waren ongelukkig, we hadden een moeilijke periode. En toen heb ik dat op een gegeven moment heb ik dat gedaan. En toen dacht ik, ja, oké, dat klopt, mooi en zo. Maar toen dacht ik ook van, ja, hallo, gaat het er niet om dat je juist als je ongelukkig bent, hè, juist als het allemaal wat moeilijker gaat, dat je dan juist je vrouw niet slaat, toch? Mijn vrouw niet slaan als we gewoon gelukkig zijn en een leuke tijd hebben, dat kan ik ook wel. daar zit de kunst hem helemaal niet in. Anders ben je ook gewoon raar. Van, nou schat, wat kan je toch lekker koken, zeg. Dat is gewoon raar. Kijk, en het is natuurlijk een slecht teken als jij doodsbang bent en er blijft weinig van je over. Maar wat nog een slechte teken is, is natuurlijk als jij niet doodsbang bent en er blijft ook weinig van je over. Zoals kakkers, die hebben dat. Kakkers. Dat zijn mensen die hebben in principe alles wat hun hartje begeert, maar die doen alsof ze tekort komen. Die doen alsof ze in het nauw zitten. Ja, ik heb het niet over die oude jongens met zo'n groot huis en zo'n grote auto. Dat is gewoon allemaal te laat. Maar ik heb het over die jonge jongens, weet je wel. Met zo'n stropdasje en zo'n jasje die bij zo'n sociëteit zitten. Dat soort jongens. Dat lijkt een hele onschuldige groep. Maar dat is de gevaarlijkste groep die wij nu hebben. Dat is de groep die later, als ze volwassen zijn, gaan zij zinnen uitspreken als... sorry mevrouw, u heeft waarschijnlijk kanker. De uitslag komt volgende week pas binnen. Dan ben ik zelf skiën in Colorado. Ik kom wel weer terug, maar ja, dan bent u er waarschijnlijk niet meer. Lopen we elkaar net mis. Dat soort gevaarlijke jongens. Met de gevaarlijke combinatie van een goed stel hersens en slechte bedoelingen. Dat soort jongens. Ik heb het over Reinoud Oerlemans, Winston Gerstanovic, John de Mol en Joop van den Ende. Het soort jongens dat broodjes bakt voor andere mensen die ze zelf voor geen goud zouden vreten. En u denkt nu, maar wat weet jij nou van kakkers? Maar ik ben opgegroeid in het Gooi. Snap je? En u denkt op uw beurt nu natuurlijk ook weer van... ben je opgegroeid in het Gooi? Wat interessant. Dat moet een heel warm gedeelte in het Gooi geweest zijn. Aangezien je hele hoofd helemaal bruin is en zo. Maar, u kent mij natuurlijk niet. Maar ik ben ooit aangeschaft door twee witte mensen. Die mij met heel veel liefde hebben opgevoed. Maar mijn vader is een kakker, mijn moeder is een kakker. En mijn vrienden van vroeger zijn ook allemaal kakkers. Mijn vader vertoont ook echt nog fout kakgedrag, weet je wel, op straat. En dan komt er een zwerf naar ons toe en die zegt dan, heeft u een euro voor mij? En dan zegt mijn vader van, nee, voor jou niet, achter jou wel. En dan gaat die zwerf, die gaat zo achter zich kijken en dan zegt hij, nee, ik zei zo achter je. En dan gaat hij zo rondjes, zo. En als hij duizelig is, dan slaat mijn vader hem met een gouden stok. Met robijnen erin en zo. Die hij heeft. Bij deze distancieer ik mij heel graag van het gedrag van mijn vader. Ik geloof namelijk dat als iemand jou om een euro vraagt, dan geef jij die euro. Ik heb geen reden waarom ik dat vind, maar dat voel ik diep van binnen. Als iemand jou om een euro vraagt, geef jij die euro. He, nou, al mijn vrienden van vroeger, daar spreek ik ook echt nog kaks mee als we elkaar tegenkomen. Maar het echte kak, he, niet het kak wat u kent van tv, maar het echte onverstaanbare hardcore Gooise kak. Snap je? Soms wordt een accent zo bekakt dat het hele mechaniek van je bek het helemaal niet meer aan kan.
1: Ik had laatst wel zeker zo en toen ging zo kak en toen was ik zo met mijn nieuwe polo paard was ik zo in de heuvels zo galoppende pop zo en toen viel ik neder van mijn polo paard neder en toen stond ik op en toen was ik hier had ik allemaal caviar en hier niet.
0: En kakkers, het zijn ook stugge mensen. Het zijn de jongens die nog steeds aan me vragen van, hey geuzer, ben je geen arts geworden? Die zeggen, nee,
1: echt niet, hoor.
0: Ja, nee, echt niet. Ja, ik kan het wel bewijzen door je te opereren. Maar ik ben in principe geen arts geworden. Weet je wat het is met kakkers? Dat is het. Soms lijkt het wel eens alsof ze nergens in geloven. Daar lijkt het wel eens op. Ze geloven wel in allemaal dingen, maar ze geloven in geld, in een grote auto, in een groot huis. Maar dat zijn allemaal dingen die zijn er. Snap je? En wat ik zo mooi vind aan geloven is dat je het kunt doen in iets waarbij je twijfelt of het wel zo is. Snap je? Je gelooft in iets waarbij je het risico loopt dat je op de dag des oordeels met lege handen komt te staan. Ja, als jij gaat zitten geloven in iets waarvan je zeker denkt te weten dat het zo is, dan is dat natuurlijk helemaal geen geloven. En ik snap ook wel dat het eng is om te geloven. Dat snap ik ook. En wat er vaak gebeurt, is dat geloof verkeerd geïnterpreteerd wordt en dat het regeltjes krijgt om die onzekerheid tegen te gaan. Hè, religie is daar een mooi voorbeeld van. En kakkers doen dat dan door de zekerheden te halen uit dingen die helemaal niet zeker zijn. Zo, ja, ik heb VWO gedaan, dus ik ben intelligent. Ik heb net als jullie allemaal ook VWO gedaan, maar ik heb daar de domste mensen leren kennen. Het enige wat ik van de VWO nog weet, dat waren van die hele dikke wijven die dan heel netjes schrijven. Weet je nog? Met een tong uit hun bek en dan heel netjes schrijven. Dat je denkt, wat nou netjes schrijven? Ja, als je nou netjes at.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Wacht even, opa. Vannacht pas opladen, hè? Dat kan je instellen.
2: Echt? Is dat nou handig?
1: Ja, met de timer van de laadpaalauto of de app.
2: Handig.
1: Het scheelt ook geld.
2: Heel handig dus.
3: We gaan steeds beter om met energie. Nu nog het juiste moment kiezen. 'S Nachts is het rustig op het stroomnet. Laat dan je auto op. Zet ook de knop op.

Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: And now,
2: all day long,
3: in the mix.
4: Mix 24.

0: 24.
1: Ik krijg eters vanavond. Ik wist even niet wat ik in huis zou nemen, dus. Ja, mijn dochter is erbij. Dan weet ik wel vaak wat ze lekker vindt, hoor. Zij is dol op die lekkere plumpudding. Maar ja, mijn schoonzoon komt mee. En daar wou ik eigenlijk die dure pudding niet voor nemen. Ja, ze zijn getrouwd. Hoor, de god op mij ging ineens om. 5 jaar alweer. Is mijn dochter getrouwd met oortjes. Kei hem nacht, mijn schoonzoon, oortjes. Ja, dan komen we noemen hem oortjes. En dan komt die gozer uit geen oren aan. Ze kapt die op schotels. Echt wel. Echt wel. Zo lopen geen tweede in heel Nederland rond. Zakken schotels. En ik heb ook gezegd, je moet op het dak gestopt. Kennen we CNN ontvangen? Ja, ja, hij weet het wel. Iedereen pers hem altijd. Iedereen pers hem. Als die binnenkomt, ook het uit te roepen, we altijd. Ho, ho, stop! Pas op! Dat je de deurposten niet beschadigt. En dan kunnen we zo lachen voor mezelf. Ja. Maar dan komen ze vanavond komen ze eten. En oortjes hebben ouders komen ook even mee, hem ouders dus. Want nee, het komt, we moeten gaan bespreken hoe het verder moet als de baby geboren wordt. Ja, mijn dochter is zwanger. Wendy? 7 maanden is ze al? Vind je niet leuk? Vind je niet enig? Ja, van oortjes. Ja, ik snap wel, daar zit de jeugd. Ik snap het wel. Ja, wij hadden het zelf ook. Ik had eerst eens geen eens gedacht dat die twee getrouwd zouden blijven. Eerlijk niet. Man, bonje steeds. Op de huwelijksdag hadden ze nog laaien de bonje. Er komt. Mijn dochter mocht toen de bruidstaart aansnijden. Maar toen had zij voor de eigen, had zij een ietsje pietje grote stukje als voor oortjes afgesneden. Ja, je moest er een loep bij nemen hoor. Maar hij had zijn eigen aploppen binden voor de verratte stukje taart. Man, man, man. Die oren vielen zwart van zijn kop af. Voor zijn stukje taart. Daarom, ik ga die pudding terugleggen ook. Hij krijgt hem niet. Ik neem het niet, hè? Ja. Ja, het is wel lekker voor Wendy zijn buik, hè. Ze moet nog groeien, hè. Ja, maar mijn dochter mag verdorie nog blijven werken, ook dat arme kind. Ja, de eerste 2 jaar van het huwelijk, want zij moest de meubel afbetalen van Otto. Maar ja, ze had steeds gezegd, ze zei, mama, ze zei, zo gauw als de zoon is afbetaald. Ze zei, dan gooi ik mijn pillenstrip tegen de willigen. Ze zei, dan ga ik aan baby's beginnen. Maar ja, de zoon was afbetaald, maar het jaar erop geen baby toe. Niks, nappe snodder. Het jaar daarna, nog niks. Maar goed, het verbaasde me eigenlijk ook niet erg, hoor, want ja, die oortjes, er zit geen leven in die jongen. Man, er zit geen beweging in dat jong. Wat staan er dat zout van, hoor. Had die bakken, man, zo'n dakhaas is het ook nog een keer. Had hij een baan aangenomen in de nachtdienst? Aan je baby's wil. Wanneer kennen jullie dat rampetampen samen? Als bewakend was die Eppo gaan werken. En zeg, wat moet oortje nou bij de bewaking? Hij kan zijn eigen nog ineens verstoppen voor een inbreker, dat ken je niet. Man, die oren piepen overal tussenuit. Die werpen zulke lellen van schaduw achter zo'n zaklaam s'nachts. Die inbrekers lachen er eigenlijk kapot. Die denken dat Mickey Mouse binnenkomt. Ja, ja. Ik dat zeg, dan wordt mijn dochter kwaad. Wat je kwaad. Ze zei, mama, ze doet er niet altijd zo raar over mijn man. Ze zei, doet het juist hartstikke goed bij de bevolking. Ze zei, hij had al een medaille gehad van de baas. Zie je nou? Ze zei, ze hadden beter een oorkonde kunnen geven. Ja. Ja. Had een medaille gehad. Had inbrekers gegrepen. Was op zijn fiets erachteraan gegaan. Zie je nou? Ze had die zeker wind mee. Maar goed, geen babytje, wat zat verleden jaar toegang bij ons thuis de telefoon. Hek Wendy aan de lijn. Janke aan de andere kant. Als een achterlijke wat. Ik zeg, wat is de wijfie? Ik zeg, is die weg? Ze zei, nee mama, dat is het niet. Ik zeg, oh. Ze zei, dan moet mama even huilen. Ik zeg, maar wat is er dan aan het handje wat? Dus ze zei, dat gaat ik niet zeggen door de telefoon, want het is een heel groot opgekrapt verdriet in mijn eigen. Nou, ik schrok me eigen uit leplozers. Ik zei, ik kom naar je toe. Ik ben op mijn brommer gesproken. Ik heb mijn nachtponnen aan. Kom ik bij Wendy aan. Lessen er op die bank te janken als je een wrak houdt. Ik zeg, wat is er dan toch? Nou, toen kwam het eruit. Huilen, huilen. Mama, nou, zei ze, ik wil zo graag een babytje, maar het lukt steeds maar niet. Ze zegt, alles hebben wij al geprobeerd. Ik zeg, alles? Ze zegt, alles. De oortjes ook. Ik zeg, ja, schat. Ik zeg, dan zit het er dus niet in. En waar het er niet in zit. Makkelijk, schat. Ik zeg, maar dan gaan we niet om mijn eigen janken. Ik zeg, het is triest. Ik zeg, maar we gaan ons eigen leven niet leggen verhalen hier, hoor. Ik zeg, dan gaan we stapel ondernemen. Ik zeg, mama gaat je meenemen naar het buitenland. Ik zeg, dan gaan we samen naar de weeshuisjes. Ik zeg, dan gaan wij samen, gaan wij dat baby's aborteren. Want je kent de zat aborteren, want ze zitten allemaal te wachten op een lieve moeder. Ik zeg, mama gaat met je mee. Want ik denk, dan kan ik er een uitzoeken, want zij heeft geen smaak. Nou, dat ik het zei, wat ze fleurde af. Oh, ze zegt, mama, wat fijn. Ze zegt, dan gaan we samen naar buitenlandse talen, zegt ze. Mooi nogal. Ze nooit een steek willen leren, dan wou ze met mij naar buitenlandse talen is. Ja, natuurlijk, als je een baby hebt, moet je hem kennen verstaan, natuurlijk, hoor. Maar helemaal gelukkig allebei. Enfin, ik tef heb mijn brammetje weer naar huis. Kom ik thuis, alweer die telefoon. Hek oortjes aan de lijn. En het hoor je gelijk aan je hem hebt, hè. Dan hangt er zo'n galm hangt er aan. En gelijk met zo'n grote waffel tegen mij. Van moeder, wat bemoei je eigenlijk steeds mee? Hij zit te worden, geen baby, schapje weer. Hij zei, ik heb dat duizend keer tegen Wendy gezegd, ze is niet in orde. Ze moet eerst eens voor onderzoek naar een goede gynaecoloog. Ik zeg, oh ja. Ik zeg, mijn Wendy mag van jou naar de gynaecoloog. Ik zeg, dan laat jij je geslachtsonderdelen ook maar door de molen halen. Ik zeg, misschien leg het wel aan de piepertje van jou. Hij zei, dat ken je niet, want die doet het fantastisch. Ik zei, dat kan je aan de buitenkant niet zien. Oh, ja, maar mijn dochter gang voor onderzoek, hoor. Dat wou ze. Maar ja, er komt de grap. Ze is één keer geweest en oortjes moest mee. Dat is de procedure. De man moet mee. Oortjes moest ook met de handel op tafel door. Ja, ja, ze willen hem zien, hoor. Ja, nou en af, hoor. En hij werd aan het werk gezet en potjes moest hij vullen, hè. Oh, man, hij is zo druk geweest, hè. Helemaal snipper de ogen opgenomen. Moest hij die potjes weg en brengen naar de bank, was hij naar de verkeerde bank gerold. Hij dacht dat er een potje stond spaar mee bij. Mijn dochter was voor onderzoek, dus dat had 3-4 weken zet het aangemodderd allemaal. En toen kwam de uitslag al. En wat was de uitslag? Penis. Peanuts. Niks bijzonder. Ja, heel klein manke mensen, niks bijzonders. Maar het enige was dan wel zat, ja, mijn dochter had dan vleesboompjes, had ze. Een paar had ze maar. Hele kleintjes waren er. Meer struikjes had ze eigenlijk. Maar och man, die arrogante kat van die oortjes dat hij dat tegen mij kwam zeggen. Hè? En van, oh, heb je het niet gehoord, moeder, hè? Wendy heeft dus vleesboompjes. Ik zei, ja, en? Ik zei, dus jij ze er wel ingeplant hebben. Ik zei, dan ga je wat vaker moeten schoffelen. Dan kan ik wel los. Ja, maar mijn dochter was een piezang, want die moest er eigenlijk laten curatelen. Ja, maar dat doen ze snel, hoor. Dat gaat in één wip, hoor. Dat doen ze polyoclinisch. Maar toen kwam het te halen, toen zat ze zo heel witjes op de rand van de bed. Toen zei ze, mama, zei ze, de dokter had net gezegd, nou heb ik groen licht. Ik denk, oh god, dan had ze nog een oogafwijking ook. Zei, stop leg, stal op groen. Ze kon zo een baby's beginnen. Hij zei, het gaat altijd lukken. En als het niet zou lukken, dan kon ze hem bellen. Ja, want ze moest het zelf, moest het eerst thuis met de thermometermethode. Maar als dat niet ging, dan deed die arts het met kunstzinnige inspiratie. Dus, ja. daar weer oortjes hapertenen weer een thermometer lopen kopen. Had hij zo'n ding gekocht voor je oor. Ja, die waren ze dezelfde dag al kwijt natuurlijk, dus... Wat zou je beter een staafmixer kunnen nemen? Vandaag ze zwanger werd, maar ja, oortjes dacht dat die thermometer het werkt. Hé, om een kort verhaal lang te maken, wat? 6 maanden geleden stond ze bij mijn thuis op de stoep met een grote doos tampoesje. Kappie van oortjes erbovenuit. Hij zei, ha, oma. Ik zei, zijn je lenzen weer troebel? Hij zei, nee, hij zei, je vader niet. Hij zei, we hebben een verrassing. Hij zei, Wendy is zwanger. Man. Ik had hem zo wat gekust. Ik kan me er net in houden. Ik heb mijn dochter een beetje gepakt. Ik heb met dat makkel gedaan door de kamer, ja. Voorzichtig, hè, want anders wat de vreugde los. Oh, we waren zo gelukkig, hè. Mijn sjaal aan de koffie en de tampoesjes. Het was feest. Oh, mijn dochter Fraat ging haat natuurlijk. Want die was zo misselijk als een kaart was, hè, boy. Dus oortjes, frappetee, oh, tampoesje. Ook nog even, daarbij op. Twee van die rotte poezen in die mik te duwen. Nou, ik ga die pudding terugleggen. Ik ga hem niet meer. Hem wegleggen. Wat? Oh, wat, hè? Oh, hulli zeggen, je moet de saambaal doordoen voor. Ken die ook eens darmkramp krijgen, ja, ja. Ja, dat heeft mijn dochter ook gehad. Die rijertje gehad. 4 maanden van de zwangerschap. Heel erg die rij. Oh, man, die rij. Maar ja, ze kan het nou gelukkig in de hand houden. Dus, ja. En elke dag ga ik naar Wendy toe, hè. Want ze zit alleen nog wat oortjes leggen op zijn nest. Ja, tuurlijk, die heeft nachtdienst gehad. Hij binnenkomt, zet hij het ook altijd. Moeder, ik ga het even op 1 oor. Ik zie, ja, met dat andere oor kan jij je toedekken. Oh, dan zitten mijn dochter en ik lekker samen te babbelen over baby's. Of we gaan een beetje winkelen. En van de week. Van de week. Mag ik met Wendy mee naar de gynaecoloog? Hebben ze een echootje gemaakt van dat babytje? Oh, hoe schattig. Oh. Dat had je vroeger niet. Maar dan gaan ze met de staafje tegen worden ze op Wendy's buik. En je kijkt naar de televisie en dan zie je zwemmen zo allemaal. Prachtig. Ja, die arts die zei het zo. Helemaal ontroerd. Ja, maar kijk eens, leuk. Ik heb precies zien het heb de vuistjes. Naast het hoofdje. Hij zei, ik kan het misschien nog scherper krijgen. Ik zei, nee. Oh, ah, mijn dochter vindt het prachtig allemaal. En alles wil ze weten van mama. Zij is voor een bevalling. Vroeg ze dan. Ik zei, nee, maatje, was een makkie. Zeg, ik ga toch niet zeggen dat ik van de pijn het leggen cremeren. Dat zei je toch niet? Nee, maar oortjes. Hem moeder het de bang lopen maken, de trage wijf. Die gaat tegen Wendy lopen vertellen van de week dat oortjes vroeger zo'n zware bevaling was geweest. Ja, oh, die kon er niet uit. Nee. Nee. 28 centimeter kortsluiting uit. En dan bleef die haken, die gek. Ze hebben die moeder helemaal vacuüm gezogen. Oh, ik zeg wel eens, Wendy kan Hullies familie wel. Want god toch, het een oor in het andere oor uit bij haar, hoor. Ze leeft gewoon op een roze wolk. Want hij binnenkomt, ze wordt te breien. Weet je, treutjes, sokkies. Mutsie. Zo, met een mutsie kun je beter even wachten, schat. Zo, of je moet 2 dezelfde breien. jongens eten met schalen, want we moeten de laatste dingen bespreken voor Tate Vruchtwaterbreek. Dus ja, want dat babytje moet nog een naam hebben. Dus en hebben we weer bonje, want dat oortjes willen weer Tate naar hem vader of hem moeder wat vernoemd. Maar zijn vader heet Vladimir. En dan wordt het te duur toch, Flappy. Ja, dat is te zielig. Dan wordt je kind gepest. Maar ik heb een zesje maar gekomen eten, want het hoeft niet veel te kosten. We zijn toch vegetatie daar thuis, dus ja, samen vegetatie bij oortjes. Het heen met je leu met je oren, hè? Vreet alleen sla en wortelen. Ik zit tegen mijn man, ik zeg, ik zet geen verse bloemen neer op tafel. Ja, anders denken ze nog dat dat een toetje is, maar... Oh, ik stop met te lullen hoor, want dat doe ik altijd in de supermarkt. En ik kan mijn thuismak nog koken. Heus voor me ook, douwen toch in de magenetrom hoor. Heb je toch makkelijk zaad hoor joh. En dat komt vanavond goed uit, naar de aard van het feestje. Koken met kunstmatige inspiratie.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Een asieldiscussie tussen vader en dochter.
2: Jullie zijn echt veel te soft.
3: Dat is beter dan zo egoïstisch.
2: Lieverd, het zijn gewoon gelukzoekers.
3: Pap, wat ben je toch een eikel?
1: Ben je nou een discussie aan het winnen of elkaar aan het verliezen?
4: Ja, sorry.
1: Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt.

Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

0: Mix24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix24.
1: And now,
2: all day long,
3: in the mix.
2: Mix 24.

0: 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ah joh, het is mijn moeder maar. Hey! Wat een knapperd. Kom, dan moeten we proosten.
2: Ja.
3: Gezelligheid zit in een klein hoekje. Spreek daarom ook als je op visite gaat goed af wie de Bob is.
4: Liefje, Bob jij of...
3: Bob, daar kun je mee thuiskomen.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting gelden van vrijdag tot en met zondag. Er zijn zonnige periodes en in de loop van de dag ook wolkenvelden. Daarbij is kans op enkele regen- en onweersbuien mogelijk. Het wordt 25 tot 29 graden bij een zwakke tot matige wind uit het noorden tot noordoosten. Dan zaterdag, de wind draait naar het noordwesten en is matig en aan de kust vrij krachtig. Er wordt mindere warme lucht aangevoerd en in de middagtemperatuur ligt dan tussen de 21 graden aan zee tot 26 graden in het zuidoosten. Zon en wolkenvelden wisselen elkaar af en op een lokale bui na blijft het droog. Zondag is het 18 tot 23 graden met opnieuw veel bewolking. Vooral als het noordoosten maakt dan kans op een buitje. En elders blijft het waarschijnlijk droog met een matige tot vrij krachtige noordenwind. En dan daarna afhankelijk blijft het zo'n 20 tot 23 graden de komende week. Maar onder invloed van een noordenwind. Later lijkt de temperatuur weer op te lopen en kan het weer tropisch warm gaan worden. En de onzekerheid is echter nog heel groot. Verder is het overwegend droog en met vrij veel bewolking. Tot zover het weer.

0: from the wall.
1: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
2: Wacht even, opa. Ah. Vannacht pas opladen, hè? Dat kan je instellen.
3: Echt? Is dat nou handig?
2: Ja, met de timer van de laadpaalauto of de app.
3: Handig.
2: Het scheelt ook geld.
3: Heel handig dus.
4: We gaan steeds beter om met energie. Nu nog het juiste moment kiezen. 'S Nachts is het rustig op het stroomnet. Laat

And since she's the last one, and since she's the last one,

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting gelden van vrijdag tot en met zondag. Er zijn zonnige periodes en in de loop van de dag ook wolkenvelden. Daarbij is kans op enkele regen- en onweersbuien mogelijk. Het wordt 25 tot 29 graden bij een zwakke tot matige wind uit het noorden tot noordoosten. Dan zaterdag, de wind draait naar het noordwesten en is matig en aan de kust vrij krachtig. Er wordt meerdere warme lucht aangevoerd en in de middagtemperatuur ligt dan tussen de 21 graden aan zee tot 26 graden in het zuidoosten. Zon en wolkenvelden wisselen elkaar af en op een lokale bui na blijft het droog. Zondag is het 18 tot 23 graden met opnieuw veel bewolking. Vooral als het noordoosten maakt dan kans op een buitje. En elders blijft het waarschijnlijk droog met een matige tot vrij krachtige noordenwind. En dan daarna afhankelijk blijft het zo'n 20 tot 23 graden de komende week. Maar onder invloed van een noordenwind. Later lijkt de temperatuur weer op te lopen en kan het weer tropisch warm gaan worden. En de onzekerheid is echter nog heel groot. Verder is het overwegend droog en met vrij veel bewolking. Tot zover het weer.

Nou, een tijdje geleden ging er een gozer bij mij uit de buurt dood. Ik woon in Amsterdam. En er ging een gozer dood en dat was, ja, hoe moet je hem goed omschrijven? Een beetje onze buurtklaploper, zeg maar, Kareltje. En Kareltje was een beetje zo'n jongen. Iedereen, maar ook echt iedereen, kreeg nog geld van hem. Maar echt iedereen. Maar daar kwamen we pas achter toen hij dood was, weet je wel? En stond een beetje te praten in de kroeg en niemand had meer zin om nog naar zijn begrafenis te gaan. Maar we kwamen er ook achter dat als wij, de jongens van het café, niet naar de begrafenis zouden gaan, dan zou er helemaal niemand komen. En toen zei ik opeens iets te vlug, ik zei nou, ik ga wel even naar dat condoleren. En toen iedereen, oh prima joh, prima, prima, prima. En toen voelde ik al, dit klusje kan ik alleen gaan klaren. En ik had dus nooit dat moeten zeggen, want ik kan dus niet tegen doden. En ik denk, oh god, dan moet ik daar morgen naartoe. En dan ben ik natuurlijk nerveus. En als ik nerveus ben, dan kom ik te vroeg. Ik denk, oh god. En verdomd, de volgende dag, ik kom binnen en ik ben een half uur te vroeg in die rouwkamer. Nou, ik weet niet of iemand van u dat wel eens heeft meegemaakt. Ik kan het je niet aanraden. Ik bedoel, dan zijn ze nog niet begonnen. Dus de kaarsen branden nog niet. En er is er nog eentje met de stofzuiger onder de kist wat blaadjes aan het weggaan. Er stond een transistorradiootje op de kist. Met verkeersinformatie. Ik dacht, dat is ook wel leuk, dan weet Kareltje dat hij niet de enige is die stilstaat, weet je nou goed. En ik stond een beetje zo en ik keek in die kist, want ik moest even kijken of ik wel in de goede rouwkamer was. En ik kijk in die kist, nou en daar lag hij. Nou, je hebt dood en dood, maar dit was dood. Jezus, was die gozer dood. En een duur pak aan, man. Op mijn kosten. En denk nou even kijken of er nog wat in zijn binnenzak zit, hè. Heb ik natuurlijk niet gedaan. Voor je het weet, tegenwoordig hangen overal camera's. En voor je het weet zie je zelf terug op geenstijl.nl, dus... Ik heb het bij die ene ring gelaten. Maar goed, ik sta zo in die kist te kijken. En ik weet zeker dat ik helemaal alleen in die rouwkamer ben. En opeens hoor ik achter me. Hij ligt er prachtig bij. Ik denk, welk bloemstuk kan hier lullen? Weet je. En ik kijk om. En toen bleek dat zijn vrouw al binnen was. Ik zeg, wat zeg je? Hij ligt er prachtig bij. Ik zeg, ik weet niet of je het weet, maar hij is dood hoor. En volgens mij lig je er dan niet echt prachtig bij. Als jij dit prachtig vindt, dan gaan wij morgen samen even naar Hans Anders, ja. Ik bedoel, ik vind dit niet echt prachtig. Zijn kind wordt ondersteund door een stuk fietsstuur, anders hangt zijn bek open. Hij heeft een kleur alsof hij net is weggehaald bij Madame Tussaud. Hij heeft voor het eerst twee scheidingen in zijn haar. Is dat om zijn huwelijksleven te illustreren? En wie heeft dat krijtstreepjespak verzonnen? Een krijtstreepjespak. Kunnen ze hem dan makkelijker scannen bij de Hemelpoort of zo? Ging ze janken? Ik zei, we gaan toch niet janken om een dooie, hoop ik of wel? Ik zei, er gaan er elke dag 28.000 van de honger, weet je dat? Er gingen er vorig jaar in Pakistan 75.000 in één weekend. Toen hield je toch ook droog? Ze zei, ja, maar een ongeluk zie je niet aankomen. Ik zeg, een ongeluk? Iemand die straalbezopen onder de bus loopt, dat is toch geen ongeluk? Daarbij in zijn geval is het helemaal geen ongeluk, het is geluk, hè? Ik bedoel, hij had geen werk, zou ik nooit weer werk krijgen. Hij had overal schulden die hij niet kon afbetalen. Zijn huwelijk was zwaar kut. Ik citeer. Maar goed, ik kom er morgen in mijn speech uitgebreid op terug. Toen ging s'avonds de telefoon, belde zijn broer. Ik hoefde niet te komen speechen. Arrogantie van die types. Ik bedoel, ik, Joep van het Hek, vedette. Uitverkocht tot diep in België en Groningen. Ik bied aan om gratis, ik herhaal gratis op te treden. Maar en dat hoeft dan opeens niet meer. Nou, toen ben ik naar een andere begrafenis gegaan. En dat was een enorm succes, kan ik zeggen hoor. En sinds die tijd doe ik het erbij. Overdag. Zoals deze week Groningen had ik twee begrafenissen, twee crematies en vandaag was ik vrij. En als u hier in de zaal zit en u denkt, nou, dat lijkt mij TZT ook wel leuk. Joep aan mijn groeven, hè? Nou, dan zal ik je even de speech laten horen die ik doe. En dan kan je daarna altijd nog beslissen of je me nog wil. En ik zou zeggen, luister goed, want dan ben je een van de weinige doden die zijn eigen speech al een keer gehoord heeft. Dood. Je bent dood, dus het is over. Sluit je ogen, zwijg je mond. Je bent dood, dus het is over. Je gaat voor altijd in de grond. En dan kan ik dus ook heel makkelijk iets met fik opmaken. Hè? Dat is geen enkel punt. Daar rijmt eigenlijk nog meer op als ik het doe.
Je bent dood, dus het is over. Ja, je bent nu niks meer waard. Maar men heeft van je gehouden, althans dat staat op de kaart. Je bent dood, dus het is over. Er wordt niks van je gehoord. Al je onschuld en je schulden, die zijn schitterend vermoord. Je bent dood, dus het is over. In veel keeltjes zit een brok. Maar een paar staan ook te denken, had hij niet een Friese klok. Je bent dood, dus het is over. Niks dat er dan nog te doet. Ja, de ruzie kan beginnen over het onroerend goed. En het geld en de piano en het zilveren bestek. Nog een kleine 14 dagen en ram elkaar maar. Iedereen moet erg huilen om dit vreselijk verlies. Maar ik denk ook aan je zeilboot. En wat doen we met je skis? En met je complete reven en je Rolling Stones LP's. En ik zeg niks over dat kastje. Mooi antiek, vol DVD's. Je bent dood, dus het is over. In je kistje lig je stijf. Ik zal je vrouw echt ondersteunen. Is trouwens best een lekker wijf. Ja, ik zal haar zachtjes troosten. Diepe, diepe, diepe rouw. Je was echt een goede gozer. Maar ik ben hier voor je vrouw.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Even voor het feest begint. Ik bob vanavond. Ja, anders is er straks weer niemand om mama naar huis te brengen.
2: Dankjewel, hè. Ja.
1: Ik Bob.
3: Bob de Bob.
4: Ben je Bob? Zeg het hardop.
1: Lekker op tijd weer naar huis, hè, man?

And since she's the last one, and since she's the last one,

0: het is ook niet meer zo moeilijk om beroemd te worden met al die programma's. Het is niet moeilijk. Meld je aan en je wordt beroemd. Idols komt weer terug, Idols 3. En bij Idols heb ik zitten kijken. Het zijn niet de kinderen die denken dat ze kunnen zingen, maar de ouders van de kinderen. Waarom doen die ouders dat toch? Die moedigen dat kind aan. Overal in Nederland, hè? Melvin, moet je luisteren, man. Als die volgende zieren in Utrecht zijn, ga jij doen met Idols. Heet goed? Melvin, kijk dan naar papa. Jij gaat meedoen met Idols. Ik heb toch veel beter zingen dan die Jim en die Jamal en die Boris. Bij mijn koorman, die laat me zakken. Ik heb toch niet zingen, je gek. En je gaat door naar die volgende ronde, Melvin. Wat er ook gebeurt. Slapen zak. En uiteindelijk is Idols ook in Utrecht de voorronde. En daar staat Melvin. Hi, jij bent... Melvin, uit Utrecht. Ja, dat kunnen we horen. Sorry. Jongens, niet meer lachen. Nee, hou op, dat is niet leuker. Melvin, wat ga je voor ons zingen? Een liedje van Hit Roadcheck. Wat? Ik heb het niet verstaan. Nee, schrijf me wat op, joh. Melvin, ga je gang. Hit Roadcheck. I don't you can pack no more, no more. Hit Roadcheck. Don't you come back no more. Oh woman, why treat me so mean? You're the meanest woman I ever seen. And if you set me so, oh, I'm gonna pack my things and go. That's right. Stop maar even, Melvin. Stop even. Hallo, mensen. Geen valse hoop. Melvin, we hebben je even laten stoppen, want dit kan niet, hè? Je staat erbij als een zoutzak, ja? Je kunt niet zingen. Doe ons en een ander dit nooit meer aan. En met het hoofd van jou zul je nooit een idol worden. Ja? Dus pak de sneltrein maar weer terug. Of spring er eerst even voor. Ik kijk even naar mijn collega. Ja. Toedeledokie. En daar staat Melvin. Uitgelachen door 4 volwassenen. En Melvin wilde maar 1 ding. Dat was door naar de volgende ronde. Meer niet. Dus hij heeft zich voorbereid op de volgende ronde. Want die gaat hoe dan ook. Zo. Haha, en dan lach je niet meer, hè? Henk Jan Smit met je dikke varkenskop. Ja. En jij dan, mevrouw Kaagman, lelijke heks dat je er rondloopt. Was die bezem van je? Was die bezem? Ik zie die bezem niet. Oh, daar zit je op. Vandaar dat je ze raak kijkt, je gek wijf. Jij moet je mond houden. En jij helemaal met die tanden van je. Die tanden van jou was gezien. Alsof het tsunami tussendoor is geweest, je gek. En dit is een real life gijzeling. Voor het eerst op tv. Dat betekent kijkcijfers. Henk-Jan Smit moedigt hem ook aan. Ga door. Oh, je denkt dat grapjes of zo, dat ik niet durf te schieten of zo. En nou? Nou ga ik door of niet? En nu is het stil, hè? Want dit hadden ze nooit verwacht. Eerst Mongolen met puistjes uitlachen. Maar dat dit ooit een keer kan gaan gebeuren. Voor de rest houdt de act hierop. Ik heb jongeren gezien in de zaal en die kopiëren alles. Ja? Leuke dingen moet je vertellen. Leuke dingen met een pistool. Stel je voor, je staat in een bank te wachten. Voor je een oudere mevrouw. En je hoort haar vragen, mag ik €50 opnemen? En de mevrouw van de bank die zegt, ja, het staat wel op uw rekening. Alleen uw daglimiet is overschreden. Dat moet morgen.
1: Nee, dat kan niet, want tante Corrie komt vandaag op visite naar het Zwolle. Ik heb niks in huis. Ik moet koek halen en alles in huis halen.
0: Ja, mevrouw, maar dat moet echt morgen. Dat je even naar voren stapt en zegt, hey, geef die mevrouw eens heel snel de eigen €50. Leuke dingen met een pistool. Je loopt op straat, je ziet een Hells Angel met een hond. En die hond scheidt het hele trottoir onder. Hij vraagt heel vriendelijk, meneer, dat moet u wel even opruimen, hè? Hoezo? Ik dacht het wel. Daar heb je zakjes voor, hè? Dat hoef je niet met je handen. Nee, daar heb je zakjes voor. Oh, leuke dingen. Je rent het SBS-gebouw binnen en je zegt, hey, en nou is het afgelopen. Al die hoeren die ik zie na 12 van bel mij, bel nu, bel. Die ken ik ondertussen allemaal wel. Andere koppen wil ik zien, ja? Leuke dingen met een pistool. Maar ja, we kijken ernaar, hè. We kijken er allemaal naar. Het is te ranzig voor woorden, maar dit willen we zien. We zitten waarschijnlijk te wachten op idols in de gevangenis. Dat komt eraan, hè. Zing je vrij. Gevangenen zingen een lied. Degene die het mooiste heeft gezongen, wordt vervroegd vrijgelaten. Zing je vrij! Welkom bij de 5e aflevering van Zing je vrij. Vanuit de Bijlmerbaaiers vandaag in Amsterdam. Hier is onze eerste kandidaat. Gerard H. Gerard, hoe lang moet je nog zitten? 3 jaar. Oeh, dat is lang, hè? Dat is lang. Wat heb je gedaan?
2: Ja, iets met een zere delict.
0: Oeps. Goed, Gerard. Wat ga je voor de mensen zingen?
1: Ja, dat lied van Willeke en Willy Alberti met Niemand laat zijn eigen kind alleen.
0: Gadverdamme. Ja, dat vind ik smerig. Rand.

0: non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting gelden van vrijdag tot en met zondag. Er zijn zonnige periodes en in de loop van de dag ook wolkenvelden. Daarbij is kans op enkele regen- en onweersbuien mogelijk. Het wordt 25 tot 29 graden bij een zwakke tot matige wind uit het noorden tot noordoosten. Dan zaterdag, de wind draait naar het noordwesten en is matig en aan de kust vrij krachtig. Er wordt mindere warme lucht aangevoerd en in de middagtemperatuur ligt dan tussen de 21 graden aan zee tot 26 graden in het zuidoosten. Zon- en wolkenvelden wisselen elkaar af en op een lokale bui na blijft het droog. Zondag is het 18 tot 23 graden met opnieuw veel bewolking. Vooral als het noordoosten maakt dan kans op een buitje. En elders blijft het waarschijnlijk droog met een matige tot vrij krachtige noordenwind. En dan daarna afhankelijk blijft het zo'n 20 tot 23 graden de komende week. Maar onder invloed van een noordenwind. Later lijkt de temperatuur weer op te lopen en kan het weer tropisch warm gaan worden. En de onzekerheid is echter nog heel groot. Verder is het overwegend droog en met vrij veel bewolking. Tot zover het weer.

0: Wat doe je?
1: Ik lees.
0: Wat dan?
1: Mijn aura.
0: Hoi, rood.
1: Goedemorgen, groen.
0: Nou, hier is het helemaal oranje. Zo'n oranje duster die achter me aan wappert de hele tijd. Hier is het helemaal goud. Met glitter. Glitter. Glitter. Glitter. Nou, hier gaan allemaal regenboogtouwen. Met vruchthagelkleuren. Maar hier is het helemaal paars. Paars, paars, paars, paars, paars, paars, paars, paars, paars, paars, paars, paars, paars, paars, paars, lila. Paars, paars, paars, lila. Paars, paars, paars, paars, paars, paars, lila. Paars, paars, lila. Paars, lila. Paars, lila.
2: Dus, een heel kleurenfestijn.
0: Een heel kleurenfestijn, ja.
2: Wat leuk.
0: Dat lijkt heel leuk, ja. Maar je wordt er doodmoe van. Ik heb een pracht van een nacht als ik af en toe eens in zwart-wit room.
2: Wat zie je bij mij feitelijk voor een kleuren?
0: Weet je zeker dat je dat weten wilt?
2: Ja, ja, dat zou ik wel eens willen weten, ja.
0: Beige.
2: Beige.
0: Beige. Met lever. Nou, hier is het novembergrijs. Nee, oudgrijs. Nee. Maar dit is een moeilijk stukje grijs. Een beetje als een oude duif met vette veren van de mayonaise. En de rest is aan de grond. Is poep. Pure poepkleur. Maar je kan het hebben hoor, meid.
2: Zomaar een dag, zomaar een dag. Een dag waarin ik zelf alles mag. Zomaar een dag, zomaar een dag. En wat er ook gebeurt, ik lach. En al giet het pijpen stijlen, moet ik al mijn dekens delen. Of ze zeggen met zoveel dat ik nooit meer zingen mag. Dat kan me nu niet schelen, want het is zomaar mijn dag.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ah joh, het is mijn moeder maar. Hey! Wat een knapperd. Kom, dan moeten we op proosten.
2: Ja.
3: Gezelligheid zit in een klein hoekje. Spreek daarom ook als je op visite gaat goed af wie de Bob is.
4: Liefje, Bob jij of...
3: Bob, daar kun je mee thuiskomen.
5: Attention. This DJ is about to take you on a ride through the decades of music. Be prepared for something new. Something special. Something remarkable. It's time to welcome your host,

0: zijn manager. Ik ben een inspirator. Ik speel geen rol als hoofdpersoon, maar die van een spectator. In dit bedrijf, daar werk je niet, hier doe je gezellig mee. Je collega als familielid. Je werk is ook privé.
1: Sjors, hey, heb je even...
2: Nu! Even! Niet!

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Heeft u vragen over bijvoorbeeld DigiD, zorg, AOW, pensioen of het verlengen van uw rijbewijs? Kom dan naar het informatiepunt Digitale Overheid. U vindt dit in steeds meer bibliotheken. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Een asieldiscussie tussen vader en dochter.
2: Jullie zijn echt veel te soft.
3: Dat is beter dan zo egoïstisch.
2: Lieverd, het zijn gewoon gelukzoekers.
3: Bob, wat ben je toch een eikel?
1: Ben je nou een discussie aan het winnen of elkaar aan het verliezen?
4: Ja, sorry.
1: Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Dit is Eva. Eva kiest tegenwoordig voor korte ritten steeds vaker de fiets. Daardoor kan ze haar hoofd leegmaken en komt ze altijd super relaxed aan op haar werk. Ah, zet hem op, Eva. Kort ritje naar je werk? Dat is zo gefietst. Pak op de fiets. Dat is goed voor je lijf, je portemonnee en de natuur. Dat is zo gefietst.

Bye.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Tegenwoordig kunt u van alles regelen via internet. Ook contact met de overheid gaat steeds vaker digitaal. Veel mensen vinden dit lastig en hebben vragen over bijvoorbeeld DigiD, belastingen, toeslagen, werk, uitkering of verkeersboetes. In steeds meer bibliotheken is er een informatiepunt Digitale Overheid. Hier bent u welkom met vragen over websites van de overheid. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

Sunrise, and see the dark explode with light.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hey.
2: Hey.
1: Ik ben hier net komen wonen. Mag ik misschien een keertje meevoetballen?
2: Tuurlijk.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Bekijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Heeft u vragen over bijvoorbeeld DigiD, zorg, AOW, pensioen of het verlengen van uw rijbewijs? Kom dan naar het informatiepunt Digitale Overheid. U vindt dit in steeds meer bibliotheken. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ah joh. Het is mijn moeder maar. Hey! Wat een knapperd. Kom, dan moeten we proosten.
2: Ja.
3: Gezelligheid zit in een klein hoekje. Spreek daarom ook als je op visite gaat goed af wie de Bob is.
4: Liefje, Bob jij of...
3: Bob, daar kun je mee thuiskomen.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ik ben Tamara Derks en als huisarts weet ik dat de giftige stoffen in vapes heel schadelijk zijn. Voor de longen en voor de ontwikkeling van de hersenen. Ik heb best moeite om dit over te brengen op mijn dochter van 13. 1 op de 10 kinderen van 12 heeft al eens gevaped. Ik wist niet of zij al eens had gevaped. Ze zei van niet. En toch ben ik met haar hierover gaan praten.
2: Zegt jouw kind ook nee tegen vapen? Wacht niet. Praat erover, zodat je kind niet begint. Kijk op neetegenvapen.nl.

Do the show.